weer gekruid. Zit de leef in mijn grote. Elke zaterdag aantrek ons die dansschoenen aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak zeker, jy mis nie uit. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans naar die stof zou staan.

software wakker word en wonder wat er gebeur. Werkelijk het ek dan verloor, Pietie voort soek my alweer. Een piergie in die had gestop om babbelaas te beheersen.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: luisteren naar Country Klanken. Jouwstasie.net.
1: Hierdie is jouwstasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker. En dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste prijse, beste dienst.
2: Jou stasie.

0: Kube Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie dat nie.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: binnen in my hoof, doof, geen my bikkie. Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Doof, doof, doof, doof. Jou stasie. Jou stasie.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie love songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie love songs.

0: Value Break and Flash. Your Break and Flash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Flash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, banana, my doof, doof, give me biggie.
2: Hier is jij nummer

0: Om maken draai bij Café Lino op die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitsoekspijskaart zal jou niet teleurstellen. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beschikbaar. Ons kijkpletter voor slechts R120 is ook beschikbaar waar jij 4 verschillende snijen koek kan proeven. En nou wat bekend staan voor sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: mijn hoef, hoef, banne aan mijn hoef, hoef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Asian was vreselijk hartseer toe hy gehoor het, Sandra gaan nou trouw. En om afscheid van ons Sandra te neem, het hy besluit om nog een laaste maal sy liefdeslied te deel.